Zeker is daar een duidelijk klus op de hart geweest, daar veel van Italië. Een grootste treffer geweest van alle jaren. En haar eerste hit, weer country geweest. Haar eerste treffer ooit geweest, Lost in France.

Alright, hier is dan weer van Darius Rucker. Op Rucker Radio, hij is hier ook vroeger geweest van Hootie and the Blowfish, Darius Rucker. Hij heeft nu veel gezongen Alright op Ramkat. Goedemorgen, ik wil eens even welkom zijn vanavond. Mijn meisje vanavond was bij de jachtkamp, mijn vrouw Christel, mijn kind Krizaan. Als ook voor Schoonpaal Freek en voor Pieter, wat vanavond is om ons keier hier bij de jachtkamp vanavond zijn levendige uitzending. Als ook meisje van Kempton Park, wat ook vanavond samen keier is. Om André, Tanya, Annelie, Jaco en Oma, wat samen keier vanavond Ramkat Country, zondag aan de 6 tot 8 op Ramkat Radio. Wat is jou Dix Bentley met Gonna Die Young? Dan af jou Big Green Tractor van Jason Aldean. En dan Walking Contradiction van James Wesley. Drinnerij, klusse, lekker luister.

Fast Cars, leuk is het gedaan. Fast Cars, leuk is het geweest van Aaron Watson op Ramkwart Radio. Wat voor jou Kelly Pickler, ja. Small Town Girl. Dan af jou Country As Me van Chase Rice. En dan af jou Tracy Bird, I'm From The Country. Drie in de rij. Vanavond af jou, leuk is wat nieuwe algemeen op radio gehoord wordt in Zuid-Afrika nu, maar zo, ik heb het ook gezegd, het is bijna van de is bekende zangers, maar niet zo bekende liedjes niet zo. Dan ken je die zanger, maar ik ken niet dat, zei liedje niet, maar in ieder geval. Here goes, Kelly Pickler, is op pad dan voor Chase Rice en dan Tracy Bird. Drie in de rij, opera.

De kerstdag weer gezond geweest tussen na 20 geweest al voor jou. Black Eyes, Blue Tears op Braamkaart Radio. Wat voor jou Josh Turner, want hij om te treffen Your Man. Hij zegt vanaf jou Time is Love. Dan af jou Toby Keith samen met Willie Nelson, Beer for My Horses. Dan Keith Urban, Kiss a Girl. 3 in de rij op Braamkaart Radio.

0: Ik ben geweest door Keith, ik ben geweest door jou. Kies een girl op Ramkat. Wat voor Stanley Leroux, zo'n fancy van, maar het klinkt wel half Afrikaans, maar oké. Forever Young, dan altijd voor uw laatste nieuwe finance Ramkat Country. Zondag anders 6 tot 8 op ramkatradio.co.za. Ik ga even jou Forever Young, Stanley Leroux. Leroux, wat even.
1: May God bless and keep you always. May your wishes all come true. May you always do for others.

Immer groen en baie gewild Engelbert Humperdinck, hy het soveel treffers gehad, ek geloof nie, hy is rekord gehou nie, maar daar, ek weet, hy het een hele klomp op die lijst gehad, en ja, dit is altyd lekker om na hom te luister. Ja, ek sien daarby let jylle, met al die mense daar, ek weet nie of hulle allemaal gaan oorslaap, dat is sekerlik, want morgen is die party eindelijk, en so hulle allemaal sal seker oorslaap. Ons het altyd, as ons so'n groot familie by een trekking gehad het, het ons, wat ons, die kinders, het allemaal in die sitkamer, op die mat daar, het hulle matras gegooi, en ons allemaal het daar gepak, al 7 of 17 van ons kinders het dan kermisbed, soos ons het genoem het daai jare, gehad. So, julle het seker ook kermisbed vanavond. Al die kamers is oorgeneem deur die ouer mense, en dan, ja, het is net pret, is groot, groot pret, en dit is dinge wat die mens onthou, van partijkies en bijeenkomste, familie bijeenkomste vooral. Oké, hierdie ou is gebore Andrew Ivan Bell in Peterborough in April 1964. Hy was Andy Bell, die eerste van 6 kinders. Hy het op jong ouderdom een liefde vir muziek ontwikkel en by die schoolkoor van Dogs Thorpe Babies en Junior School aangesluit. Hy is een openlijke gay man gewees, het Andy een icoon in die gemeenskap geword vir sy eerlijkheid, deernis en ondersteuning van verskeie liefdadigheidsprojekte. Bell het ook in 2008 met Erasure op Cindy Lopez' True Colors Tour opgetree. As 'n jong volwassene het Andy verhuis na Londen om 'n loopbaan in muziek na te streef. Na kort associaties met The Void en Dinge het hy auditie vir die voormalige Yazoo hoofman Vince Clark gedoen, en saam het hulle een synthpop duo Erasure gevorm. Nou ja, dit het vinnig die gelyke liefdes liedjie skryf vennootskap geword, met Clark op sleutelborde en Bell op lead vocals. Hier is Erasure, en ons luister na sy groot groot treffer wat julle allemaal al gehoor het en van hou, en dit is O L'Amour.

Sy het ook hordes van terfers gehad, vooral in die laat 50s en vroege 60s. Ons stap aan die groep wat nou vir ons gaan vermaak op die draaitafel. Wat het nou van hulle geword? Hulle was net nou hier. Ja, hierso. Op Nieuwjaarsdag in 1962 soek Decca Records beat groep om op te neem. Hulle kry toe twee aansoeke vir een audisie. Die eerste groep was Brian Poole en the Tremolos en die ander groep van Liverpool, the Beatles. Nou na die audities het hulle die Tremolos gekies en hulle beginne bemark. Nou onder Decca Records behaal die Tremolos nie, jy is enige noembare sukses nie, maar hulle verander self die contract na CBS Records, waar hulle onder bestuur van Mike Smith geleidelik beginne namaak. Die snit wat ek vandag het te speel van Brian Poole en the Tremolos is Someone, Someone.

Hi, dit is Canadian Sweethearts Bob en Lucille, side by side. Die groep Exile, hulle was voorheen bekend as The Exiles, is een Amerikaanse muziekgroep wat in 1963 in Richmond, Kentucky gestig is. Die groep het bestaan uit J.P. Pennington en Les Taylor, albei gitaarspelers en sangers, as ook Sonny Lemar en hy was basgitaar, Merlin Hargis was sang gewees en klaverbord en Steve was op Steve Goodsman, hy was op tromme gewees met een besetting van oorspronkelijk hoofsanger Jimmy Stockley. Ingesluit het die groep vir een aantal jare covers weergaves van ander kunstenaars sidikies gespeel en hulle was plaaslike geleenthede by Kentucky waar hulle opgetree het, voordat hulle in die begeleidingsgroep in vertoerende vertoning Caravan of Stars opgetree het. Ons gaan luister na die Exile of The Exile of Exile alleen. Dit is The Part of Me That Need You Most. Wat sê julle sê is dit? Ek sal sê is die hart. Hier kom hulle.

Hey, Exile, hulle sê, the part of me that needs you most. Ok, Cliff Richard, vervolgens, en ja, hy is, eindelijk later was hy Sir Cliff Richard, gebore as Harry Roger Webb op 14 Oktober 1940, en dit is in Lucknow, Indië, is een Britse sanger, muzikant en acteur. Hy is die enigste mannelike solo kunstenaar wat in 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, 90s en ek dink in die 2000s ook, een hele paar, nummer 1 enkelspelers gehad het. Richard het sy muziekloopbaan in 1958 begin en hy is steeds daar en daar rond. Tussen 1960 en 63 het Richard die Cliff Richard Show aangebied op TV. Hy sing vandag vir ons The Minute You Gone. Hoe eensam, ne?

Like Wings of Hope Taking Flight. Dit is Dana Wooner. Ek glo nie sy het een liekie wat nie een treffer was nie. Ek dink al haar liekies word treffers. Net omdat sy sy is. Diana Ross. Gebore 26 Maart 1944. Amerikaanse sangeres en actrice. Sy het bekendheid verwerf as hoofsanger of sangeres dan van die vokale groep The Supremes. Hulle het een klomp hordestreffers gehad in die 1960s. Motown se suksesvolste optrede het hulle geword en het een van die wereldse topverkoper meisiegroepen van alle tye geword. Hulle bly die beste vrougroep in die geskiedenis met een totaal van 12 nummer 1 treffer enkelsnitte solos. Op die Amerikaanse Billboard Hot 100, insluitend Where Did Our Love Go, Baby Love, Come and See Me, Stop in the Name of Love, en dan nog, ach, sy het die hele klomp Love Child, sy het die hele klomp groot treffers gehad met die Supremes. Die een wat ons nou gaan luister van Diana Ross, is meer toe sy solo was, en hierdie ene is Touch Me in the Morning. Sy sing dit so met gevoel. Kom ons hoor.

Jennifer, Juniper, dit is die eenste Donovan, maar ek weet ek het sy Hurdy Gurdy Man ookie gehad en toe ek hom wil speel, toe sy net weg. So ons het toe maar daarom een gehad om na te luister. Audrey Landers, Audrey is een suksesvolle actrice, sangeres, skryver, komponist, producent. Sy is bekend onder haar aanhangers wereldwijd vir haar onvergetelike rol as Afton Cooper vir 8 jaar in die televisiereeks Dallas van 1978 en haar honderde televisieoptredes in die 80s en 90s. Sy is die afgelope paar jare sy in die Verenigde State besig om een van haar tiener tweelingseens Daniel Landers sy muziekloopbaan te bestuur en te vervaardig, as ook met die suksesvolle bekendstelling van haar modeonderneming. Audrey sing vir ons van haar liedjies, sing sy die een Silverbird, dit is die een van 1988, selfde tyd wat sy met Dallas bezig was.

Daar sê, ek moet een bykie kort knip daar, want ek wil nog gauw vir julle inpas Barbara Reise liekie, voor ek gaan uitspeel, moet een gewijde liekie om aan te sluit by die bybelstudie wat direct hierna begin. Dit is, die bybelstudie is dier Dominee Gustaf Opperman van Koelsberg aan ons gelever en hy behandel die boek Psalms, is bybelstudie, hy behandel Psalms op die oomblik en ons trek nou al by Psalm 90, so daar is nog net 60 weke oor van die Psalms. Ons het nou al 90 weke achter die rug, een episode, een versie per week. Is baie lekker om na te luister, interessant, en dit verduidelik alles woord vir woord wat in Psalms aangaan, en wat elke versie beteken. Dan op Ramkat Radio is om 6 uur val Jannie in, Jannie Du Plessis, daar van Modi Moli, van die jagkamp, en hy lever vir ons die country program, wat lekker country muziek, en betek hier lekker interviews, en een paar interessante aankondigings, wat ook daarmee gepaard gaan. Ek dink country is die lekkerste genre om na te luister, en so, ons sien uit daarna om 6 uur na Jannie te luister, 6 uur tot is het 8 uur daar rond, ek weet nie, so 2 uur is een program. En dan op Ramkat, op Radio Eendrag, het ons Chris de Tooi, DJ Doep, Chris de Tooi, Chris Du Plessis, wat morgen aand het hy om 7 uur het hy die luisteraars versoeken program wat hy

Snoek op wat was lekker voor ons loer. Ik heb maar eens zo zien nou gaan roer. De kolletjes die prijs zo lekker roer. Vandaan gaan onze party gooien.

0: Ik heb zelf heel goed gezongen geweest door Savage Garden geweest daar. De Animal Song van Savage Garden. Vanmiddag is een goeie minishow te beginnen hier op ramkwadradio.co.za. Middag Pieter.
1: Middag Jannie, en hoe gaan we met jou?
0: Lekker en jij?
1: Nee, ik ga niet langer, dank je.
0: Wat is jouw naam vanavond? Desmos Millies.
1: Nee, ik ga niet weer die fout maken.

Hallo julle, DJ Tarsh is hierso, skakel gerus in elke dinsdag aand van 9:00 af op Techno Tuesdays, net hier op Ramkat Radio. Kom vibe lekker saam, sien julle daar.

0: Ja, nee, ik kreeg gelijk tussen haar en Tina, weet je, een beetje gezongen. Het is altijd zo mooi, nee.
1: Ja, ja, als je zo luistert, dan is het amper moeilijk om die verschil te krijgen.
0: Nee? Ja, ja, tussen Bonnie en Tina. Als je zien, zie je verschil.
1: Die benen.
0: En Bonnie is korter dan Tina.
1: Ja, ja, ik bedoel zo. Ik ben Bonnie het korter benen als Tina.
0: En Bonnie komt van Engeland af. In geval. Pieter, daar is een baie liedjes ook in die FHK. Oor dieren.
1: Oor dieren, ja.
0: Afrikaanse liedjes oor dieren.
1: Ja.
0: Kan ik dat maar speel?
1: Alsjeblieft.
0: Want hy van Chris Blignout.
1: O, rijp aard.
0: En nog een.
1: Een nieuwe rijp aard.
0: Wel, al die liedjes het om Chris bekend gemaakt door die jaren, maar dit is nou altijd nou een beetje verwerd door die nieuwe mensen wat alles nou... Vinniger maak, wat ons op die gooi manier zou speel, wat bieke vinniger liekies is, nee?
1: Dit moet vinniger wees.
0: Ons moet ons nou op het rafstap huis toevat. Dit is mooi gesê, nee?
1: Prachtig, op het rafstap. Ja.
0: Eerst vir jou die donkie.
1: O, ja.
0: Die donkie van hom, Chris Blignout. Die woorde is so bieke van, die lyk my, wat ek gehoor het volgend.
1: Ja.
0: Om aan te pas by die nieuwe weergave. En daarna vir jou, ou Rijpert.
1: Ou Rijpert.
0: Ek weet, ou Rijpert. Kijk. Ek het nie daar gesien volgens wat nou daar staan nie, maar ek sal net ernstig luister na die donkie. Ek dink ek gaan hierdie inskip, want ek sien uit. Sy lirieke is baie vars. Kom ons speel maar net ou Rijpert.
1: Vergeet die donkie.

0: Lekker mix daar, nee.
1: Ja,
0: Rupert.
1: Hou van hem, hou van hem.
0: Hier is die houtlepel mix.
1: Wat is dit wie die mix gedoen het?
0: Houtlepel, sê hulle.
1: Houtlepel.
0: Houtlepel.
1: Genade.
0: So is een pap mix. Houtlepel.
1: Ja, ja.
0: Paplepel.
1: My kinders ken van een, my kinders ken van een houtlepel.
0: Daai ander lepel.
1: Ja.
0: Anyway. By the way, even een voel is een dier, ne?
1: Die... Ja, ja.
0: Doe die man.
1: Ons sien hom maar vandag as een dier.
0: Ja, ja. Want op, ons, op die hy prinkie wat gemaakt het van Vertensie is daar een papegaai by.
1: Ja. En dit is Pieter Smit, Fatman en Ignis, is ek
0: recht? Nee. Well, okay. Dit is net Pieter en Fatman, Johan.
1: Is Ignis nie by?
0: Ignis sing saam met Ossewa.
1: Oh, hulle sing Ossewa saam.
0: Ek kan nie Ignis een papegaai indruk nie, gids mens. Hy sal in dood sit. Ja.
1: Ek moet nie nou luister Ignis nie, hoor.
0: Het is een vijf, moet nie waar ek nie.
1: Ja, sy.

Warren Kaapstad 10 op na 17, Saterdag 13 op na 18. Warren Durban 17 op na 20, Saterdag 16, 18. Morrie Johannesburg 9 op na 18, Saterdag 8, 18. Warren Kimberley 11 op na 20, Saterdag 9 op na 19. Warren Mafeking 9 op na 20, Saterdag ook 9, 20. Morgen Elspreek, Mbombela, 8:22, Saterdag 7:23. Morgen Pietermaritzburg, 11:17, Saterdag 9:14. Morgen Pietermaritzburg, Polokwane, 8 op na 20, Saterdag ook 8:20. Morgen Port Elizabeth, 14:15, Saterdag 13 op na 17. Morgen Pretoria, 9 op na 19, Saterdag 8 op na 19.

0: Ik was alweer van Bob Marley, is dat Bob Marley met Buffalo Soldier op ramkatradio.co.za. Nou, kom eens gaan een beetje Wildtuin toe, Pieter.
1: Joeg, weet je hoe lang laatst was ik daar?
0: Of Dierentuin toe, want ik ben je gaat niet altijd hier, ik die Wildtuin, Je moet baie mooi kijken.
1: Maar goed.
0: Was gaan een beetje terug 80s toe.
1: Ja.
0: Is je survivor? I have a tiger.
1: I have the tiger.
0: Dan Duran Duran. Hungry like a wolf.
1: Oh ja, ek onthou alweer, baie goed.
0: Nou ja, jy behoort, toe is jy veerig gewees. Nee, kind, jy was 20. Anyway, ek hou sê, enjoy.
1: Akelige mens.
0: Op pad jy nie smeek langt hebben in, binnenkort hier op Ramkat Radio.co.za.

Hallo aan al die luisteraars, ek is Ludwig Venter en ek saai uit op Ramkat Radio. U kan elke vrijdagmiddag om 1500 inskakel op www.ramkatradio.co.za om saam te luister na my program Treffers van Toeka tot Nou, wat uitsluitlik daarop gemik is om u in die naweek lijm in te lei met treffers diep gegrawe uit die archiewe van die gelukkiger dae, vol herinneringe en naweekpret wat die voete sal het jeek. Die program is oop vir versoeke van daardie era en jy word ook genooi om gedurende die uitsende saam te gesels op Ramkat Radio se luisteraars WhatsApp bladsy. Ek sien uit daarna om julle te vermaak met die beste muziek net hier op Ramkat Radio, die stasie waar ons nie sag koop nie.

0: dynamit paspop en een Texas soul. Voor hem weer die manen wat moet raplezen hol. Op een conveyorbelt wordt een nummer uitgepikt. Voor die helden van die veld uit ons rugbyfabriek.
1: Lekker, lekker Leon Schuster daar gewees, die rugbyfabriek, en speciaal daar vir Kasper, WJ, hy samen, en Bertus Ras, daar in Garys. Nou, krap Hester aan, kom, hy weer hier so aan iemand se deur. Sy sê hier so, sê daar vir Bertus, hy en Kasper moet net Kaap toe kom, dan vat ons in die DSL stadium toe. Nie net vir een Transvaal game nie, want ons hou van goeie rugby. Nou Bertus, daar het jy uitnodiging gekry met so'n steekie in die rughoek. Lekker Hester, Willem, snore Willem Harmse, hy laat weet ook hier so, DJ Toy, die man van Grabouw, ons is ingeskakel hier vanaf Yellow Sands, Johan en Elsebie van Garys, en dan Elna Goosen van Springbok, ons is allemaal hier, vandag het ons 'n bietjie wind, maar verder kuier ons heerlik saam met die uitstee. Groete vir jou en die stel. Baie, baie dankie Willem. En gegroet is jylle Johan en Elsebie en Elna, wat daar lekker saam met Willem en sy vrou kuier, daar by Yellow Sands. Ek sien die foto's, is prachtig. Die manne sit daar, ek weet nie die waar aan kou Johan daar nie. Maar die ou is ernstig bezig, hy lyk my amper met 'n knipmes en 'n dingetjie of ietsie. Maar het lyk lekker daar by jylle kamp, het lyk lekker, het lyk lekker. Wat het ons nog hier so op die lijne, Piet Duitser, my ou mater, Piet nuwe oud, julle ken natuurlijk vir hom, baie mense ken vir hom, kyk is 'n legende hierdie gewees in Alexander Bayern met rugby. Nou ek neem aan, hoe gaan nou 'n bietjie rugby praat hier met ons, maar kom ons hoor wat sê, hier is Piet my maat.
2: Goeiemiddag Toy.
1: Yes, yes.
2: En al die ramkatte van die ramoeie, wie ook allemaal is, gaan ze op die dam.
1: Assai.
2: Daar is ook bij een naam, maar nou, ons moet nog een naam bijkrijgen. Dat is, of een, die klomp in elkaar gooien, een naam maken, dat is niet zo verwaard raken.
1: Ei toch.
2: Kijk, net voor jouw programma nou begint, toen speelde hij muziekcentrum van Ramkat, die song van Who let the dogs out?
1: Oh ja, ja, ja.
2: Ik denk, vanavond gaan het ook misschien nog die eerste helft, maar ik denk hier die tweede helft, dat is de laatste tijd.
1: Ja.
2: Gaan die All Blacks ook vragen, hoe let the Bucks out?
1: Ja.
2: Want daar gaan hulle die zilvervangers opfrit. Dat ben die wortels in die grond oorblij.
1: Zo ja.
2: Dat is mijn voorspelling.
1: Ja.
2: Mooi gaan.
1: Assai.
2: En geniet die dag. En lekker, dankie voor lekker muziek.
1: Assai, dankie Piet. Ja, Piet, is Who Let the Dogs Out? Dit was nou so'n advertentie op TV, ek weet nie of julle al gesien het hier van What do they feed those guys? Nou, ja, ek wil ook vraag, what do they feed those guys? En hoe let the dogs out? En al die lekker dinge, goed. So, ja, ons kyk maar, ons gaan net nou, sê so, net so van 4 uur af, dan gaan ek nou vir Rudolf bel, en gaan ons nou uit ons enigheid uit, sal ons nou gauw so'n bietjie rugby gesels, maar ek sien die manne stil met die score. Daar is die manne wat een scorekie ingesit het, die lyk my die manne, hou maar 'n bietjie terug. Stuur nou haar een score, dat is sien wat julle gevoel

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Chicken banana. Chicken banana. Chicken banana.
3: Després bon dia, Bronca Dronio. Lekker, lekker, jou broek het radio, petje, petje, nou, mijn naam is Rob Goos, snakkel, jou terug, welkom, verheerd. Ja, ja, ja, ik was laatst vrijdag aan zo'n beetje onder die wolken geweest, maar vanavond is ik boe op die wolken. Ah, zo, ik hoop vanavond niet een lekker week gehad, en je kan een beetje oor laat zak, dat je vier keer aansteek, of zo maar net zo'n beetje rock'n'roll over die ijs. Als je chicken of als je banana. Ja, vanavond was bij lekker kijken op Ramka Dranio. Op een 7.0.0.6.0.3.2.3.9.7.3. Zo, WhatsApp, nummerkie. En ik wil vanavond dat je gaan lekker vanavond geniet. Als het koud is, maak je vier groter. Als het warm is, trek al je voorbaaikje uit jouw papa en laat jou dicht beweeg. Ja, ik wil ook veel zeggen. Bye bye, dankie. Vir jullie ondersteuning en saamluister op een vrijdagavond en ook altijd jullie zo lekker fun is. Ek het een lang, lang week gehad. Weet jy, ooms afsikkerig is nie, so kan jy ons maar bekom te werk. Maar die van jullie wat gezond is, as jy jou flu shot gehad het, papi, as jy was king of the castle. Wat sê jy, ou? Verstaan, was jy Richard Gere, vandag is jy reverse Gere.
2: Chicken banana, chicken banana.
3: Ja. As vanavond die eerste keer is op Ramka Dranio, wil ek vir jou sê, bye bye, welkom. My naam is Rudolf Goos, en is my eer en my plezier om jou vanavond geselskap te hou hier op Ramka Dranio, .co.za. As jy denk jy op die lig is heeltemaal mal en van sy loodje getik, dan wil ek vir jou sê, absoluut reg. Welkom Ramka Dranio, is altijd lekker om saam met jou te keer. En ek wil, hey, jy moet die kans vat, saam met my vanavond.

0: La querida Bronco de Melón, el Traveling Wilburys. Jeff Lynne, Tom Petty, George Harrison, Roy Orbison and Bob Dylan. Lekker, van 1988, zowel je af, is dit natuurlijk die Traveling Wilburys hier op ramkadranio.co.za. Man, zoals Tanya Riel altijd zei, dus breek op en kijk. Ik hoop vanavond, jy het vanavond een lekker aand en jy gaan lekker samen ons keier. En die vleisjes gaan braai en die vierkies gaan brand. Dit is natuurlijk hoe het hoort hier op ramkadranio. En is net so 10, 11 minuten na 6:30 natuurlijk ons grappie tijd. Vanavond gaan oom Tolla ons een beetje vertel van een ding of twee. So jy wil eigenlijk laat die mis nie. En dan wil ik ook net sê, welkom aan die nieuwe luisteraars wat vanavond samen ons keier. Ek krijg nou een boodskap hier, dat ek net gauw van met my poeiers hier by mekaar sit. Die nommer eindig op 2632. Het sê, ons het jou laas naweek gemis. Baie lekker dat jy weer vanavond belegs. Baie dankie, ek het nog nie jou naam daar nie, maar baie dankie 2632. Lekker, weet jy, ek het laas vrijdag, ek was donderdag al begin sleg voel, vrijdag, het was my kop so zwaar soos een bouwblok. Toe gaan ek dokter toe en die ook geef my na een paar doepas en ek denk toe by myself hier by die middag, maar wie, ek gaan nou van hierdie nommerkies gaat ek nou slat. Ek slat nou somal die marasijne gelijktijdig. Yes, lekker, toe vat hy goed vir my weg. Ek denk ek het hier zondag opgestaan. Maar nie, ek is terug met de vengeance. Ek is terug gebelig. Jou bramke draan die open sê, open zin. So baie welkom, ek hoop vanavond die geniet het, laat jou deeg beweeg. As jy vanavond die koud krijg, vat van mamie so van oud toesteppie, want dis mis het woord.
1: Josie's on a vacation far away. Come around and talk it over.
0: Wanneer was jullie die gehoor van Outfield? Outfield hier op Ramkadradio met Jola.

Kom eens, jy sê, gooi nog een hoekie op, en die schoolmense is daar, nou ek weet, hulle like mis maar een gitaarkie en een boeremuziekie, en ek dink ons, dis nou tyd, laat ons so bykie die voetjie klop aan die gang kry, wat denk jy my maat?